De controle is kwijt, ik heb mijn besluit. Naar de plaatsen toe, waar je niet kan gaan. Ik probeer het, never to be found. De controle is kwijt, want ik weet het nu. De controle is kwijt, ik heb mijn besluit. Naar de plaatsen toe, waar je niet kan gaan. Ik probeer het, never to be found.

The control is quiet, ik heb mijn besluit. Naar de plaatsen toe, waar je niet kan gaan. Ik probeer het, never to be found. De control is kwijt, want ik weet het nu. De control is kwijt, ik heb mijn besluit. Naar de plaatsen toe, waar je niet kan gaan. Ik probeer het, never to be found. De control is kwijt, want ik weet het nu. Het leven is te kort om te vergeten. De wereld is te klein om te verdwijnen. Het leven is te kort.